0: Ja, dan spelen we voor Boetsjoekse. Kan Charlie en van mijn Flamingo Quintetten. Hoi, ook Jan de Man.
1: Hallo, dat hoi.
0: Zijn het helder daar? Ja, absoluut. Dat is zo. Ook wel,
1: hoor.
0: Ja.
1: Ja, hoor.
0: Ja, maar helder.
1: Dit
0: is een student voor je. Ja, dat was wel leuk. Zou dat zijn, onze mij per student voor je. Ja.
1: Maar toen ik
0: stond aan,
1: dat was
0: al een beetje het
1: verstandsleven.
0: Wat drijft het? Wat drijft het?
1: Nee, wat
0: je bouwen had. Bouwen, ja. Ja, dat was een beetje zorgen, kan maar zijn.
1: Wat zou dat?
0: Ja, dat was een beetje zorgen, ja.
1: Ja, nee, maar
0: dat
1: vind ik wel, toch?
0: Ja, absoluut.
1: En nu is je
0: over hier met ons,
1: waar de
0: zus zat.
1: Ja,
0: dat was
1: een
0: kabbel. Dat was een wat? Maar dan. Maar
1: de hele zus, toch? Je kunt het eens zeggen, maar dat was ik samen stellen.
0: Ja.
1: Dus je hadden we met me
0: zeggen. Ja.
1: En precies, zie ik hem even aan de bouwen. De hut naar hemel.
0: Oh, wat
1: ik
0: ja. Ja, zo is het.
1: Nee, dat is ja,
0: maar. Ja, dat